0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde Slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
1: En een speedboot zit er ook bij natuurlijk, hè?
0: Er zit van alles bij, maar geen
1: ook een
0: speedboot.
1: Ook een etentje.
0: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
1: Dan wou ik graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shirt krijg. Dus ik denk dat ik mijn beugeltje eens in mijn mond steken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Zeg, nog één vraagje, alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje, J. Van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk, als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: En heb ik een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo klerenzooi. Als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: Dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje. Ja. Daar gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raas.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
0: Ja. Kneet. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is dat. Over naar vraag 2 en die gaat over een polo. politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele

0: Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis... met onze hele equipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen?
1: Ja, dat kunt u doen.
0: Wat denkt u van de muziek in het algemeen?
1: Ja, kijk eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet... want dat is iets wat het uit het onderbewuste... als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie... dan graaft u in een beerput.
0: Hé.
1: Ja, meneer, hé, daar komen we ook niet verder mee. Kijk eens, meneer, de muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar... hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou je maar even vast in de piano. Leed.
0: Leed?
1: Ja.
0: Hoe bedoel u?
1: Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW, wat daar nogal voor zorgt. We hebben zelfs op de Veluwe, door minister Kals, is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden.
0: U componeert zelf. Bent u al opgenomen?
1: Ja, maar het was niet ernst.
0: Nee, ik bedoel... Geef nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen?
1: Oh, ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken.
0: Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan?
1: De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook fiscaal niet achterhaald. Hè.
0: Wat denkt u van mijn stem?
1: Zingt u eens A?
2: A.
1: Ja, ik hoor het dan. Nou, dat is niets. Hè. Maar laat u... zingt u maar een liedje?
0: Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik.
1: Die hand van die mond af, ja.
2: Ich hört ein Bächlein rauschen.
1: Oh, stop. Meneer Zonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt.
0: O ja?
1: Ik zal u helpen.
2: Ich hört ein Bächlein rauschen.
1: U zingt het te laag.
2: Ich hört ein Bächlein rauschen, wohl
1: ja,
2: aus dem Felsen
1: Quell. Wat wilt u? Moet u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken?
0: Nou, ik wou eigenlijk...
1: Op familiefeestjes, barbecue.
0: Ja.
1: Kijk eens, meneer Zonneveld, als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u na afloop vooruit gegaan.
0: Ach.
1: En wat u doen moet, is les nemen bij mij. Ik zal u eens wat laten horen. Misschien wel aardig. Hoe dit? Vindt u dit mooi? Ja? Heb u een eerlijke mening?
0: Een bijzonder mooi.
1: Nee, dat is helemaal niets. Dan zou ik u nog eens wat laten horen. Ja? Hoe vindt u dit?
0: Enig.
1: Toch gaat u vooruit.
0: Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat?
1: Het is Zonneveld, hoor eens. U moet die dingen ruim zien.
0: Hoe ruim?
1: Wanneer u mij vraagt. Mijn verhouding met Maria Josefa Tibaldi, dan is dat geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden bij de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Het bekendste terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerst en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Hey Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Om dat bekend komt een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

heb ik 10 van die mini frikandelletjes bij mij in huis. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rood-wit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker, ja toch? Hij zei, maar jij een sigaret? Ik zie, vriend, hé. Hey. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras, in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijst, hé, hey, vriend. Hey.

0: op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje,
1: ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ben je nou een biertje aan het drinken? Nee, is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zegt ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis? Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar, no!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Om subsidie op dit programma te krijgen, spelen wij de gehandicapte scène. En de gehandicapte scène is een ronde, ja, daar mag één letter niet in voorkomen. Welke letter is dat?
1: De R.
0: De R van R.
1: Van R.
0: Prima. Sarah en Arie.
2: Oké. Okay.
0: Tegen Ruben en Ruben. En we beginnen in de iglo.
3: Koud. Koud.
0: Vind je?
3: Op deze plek.
0: Zal ik die vlammen opstoken?
3: Ja, doe dat even. Oh, ik heb een jas nodig. Ik heb echt een jas nodig of iets, ja, ja, in ieder geval om het een beetje heter... Ik wou geen warm zeggen.
2: Een jas met knoopjes. En niet met...
0: Zeehondenvet.
2: Zeehondenvet? Ben jij niet goed in je hoofd?
0: Nee, daar heb ik een jas van. Nee.
2: Hey.
0: Hey.
2: Nanook, alles goed?
4: Ja, zalig. Dank je.
2: Nog wat gevangen?
4: Nou, ik was net bij dat gat in het ijs. Maar...
2: Wak mag je zeggen, hoor.
0: Wak. Ja.
2: Hoor!
0: Ik had het niet eens gehoord.
2: Nou, maar ik wel.
5: Ik ben eerlijk.
4: Nee, je bent er slecht.
2: Ja, ja.
0: Goed, we gaan door naar de tandarts.
3: Oh, u gaat me geen pijn doen, hè?
0: Nou, dat hoop ik niet. Nee, dat...
3: Ik heb gaatjes.
0: Ja?
3: Ja.
0: Kariërs.
4: Nou, ja, open graag.
0: Ah, graag.
3: Gaat dat was lekker. Heel kort.
2: Gaat goed.
3: Gaatjes en tandplak.
0: Ik zie het. Het is, lijkt wel Bin Laden. Een aanslag op je tanden.
3: U bent,
2: op.
3: U bent een, leuke...
0: Zeg het.
3: Leukert. Oh, nee.
4: Dokter, arts.
2: U bent kaal.
0: Ja. We gaan nu naar het stapelbed. Mag ik boven? Mag jij... beneden?
2: Nee, dan moeten we het zo doen.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou, het is toch een stapelbed... Liefste.
0: Ja. Maar wat jij wil is lepeltje, lepeltje.
4: Maar... lepeltje, lepeltje.
2: En je bedoelde, hè?
4: Kan natuurlijk helemaal niet.
2: Vorkje. Ja, maar...
4: Heb je deze zelf? Bij de goede...
0: Ikea.
4: Ja, maar... in elkaar gezet. Maar bij elkaar, ja, geplakt.
3: Ja.
4: Geschroefd. Ook.
3: Met die boutjes en hout. En toen heb ik ze op...
4: op Els.
3: Op Els gezet?
4: Op Els gezet.
0: Had, ja, je de handleiding wel? Want dit...
2: Wat denk je zelf?
0: Is een keukenkastje.
2: Oeh!
0: Het is heel klein voor een... En tenslotte gaan we nog even naar Arie thuis.
4: Heel klein.
2: Ja, het budget van de lama's houdt niet op.
4: Hoeveel ontvang jij dan?
2: Evenveel als jij.
4: Oh ja?
2: Ja.
4: Zeg dan.
2: Want ik... ik krijg zelfs extra, want ik slaap bij Patrick Lodiers. Oké. Okay,
3: Ik heb nooit geweten dat die jongen met dat lange kapsel die op deze plek woont, zo'n...
2: mooi.
3: Mooi...
2: woont.
3: Huis had.
4: Nou, dat wist ik wel.
3: Kom jij...
4: Ja, hij had wel eens foto's laten zien.
3: Oh, dus jij bent op deze plek nooit geweest, toch?
4: Nee.
3: Nee, nee, ik ook niet. Ik had wel had wel gehoopt... dat het zo mooi zou zijn als dat het is.
4: Vind je het niet tegenvallen?
3: Nee.
4: Kijk dan.
3: Het stemt mij olijk. En attent. En...
4: Het stemt attent.
3: Nee, het stemt.
4: Het stemt.
3: Mij lichtzinnig. Van binnen. In mijn ziel.
4: Oké.
3: Wow. Ja. Ik ben poëtisch.
2: En dit is
3: in
2: de wc,
3: deze plek.
2: Kun je nagaan,
3: op deze
2: de
3: plek. Dit toilet van de jongen met het lange kapsel is een walhalla voor de poëtische.
2: Oh!
3: Dames en heren,
0: de winnares van vanavond is natuurlijk Sarah Kroos.
3: Gelukkig! Gelukkig!

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is zeg maar het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het met je om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het met je om als een maat van je klap krijgt? Als je een meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door. Ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten. Hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind maar van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, ook. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel met iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet ook precies hoe dat ging, die omschakeling. Zij de leraar tegen mij, Patrick, wat heb bij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Gewoon heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt toch meer? Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, dieven zo, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Dus even kijken dan, voor de zekerheid, misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, wat gaat hij nu doen dan? Ging die opstaan helemaal? Ik dacht, meen je niet. Wat ga je nou doen dan? Ging die helemaal voor me staan. Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, dieven zo. Wat ga je doen dan hier, hè? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan blozen, Patrick? Ben je aan blozen? Ja, dat ben je teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan blozen, je bent er gewoon even niet meer. Zo voelt het ook. Het enige wat jij dan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, ik kom zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Eigenlijk kijk ik nergens naar, ik probeer gewoon minder rood. Ik word nog ruiger, hè? Kiepen, sorry. Hoe stop je dit dan, Gering, zoi? Waarom heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? Mijn handen voor buiten is kut voor binnen. Als ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is wel een ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laadje open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, soms 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la. Hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij aan het praten, Patrick, ik heb een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiefenslaai, je stinkt uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten, en midden in het gesprek zo, pak zo die mandarijn. Hè? Hij blijft me in mijn ogen aankijken en die smijt je zo keihard zo tegen het schoolbord en gaat gewoon weer verder lullen. Kijk, Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, ho even, hallo, wat doe je nou hier ook? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van schoolbord af naar beneden. En ik dacht, zo is hier aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn? Hè? Dat is niet concentreren, hè? Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk, ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. Ineens een mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouder. Hè? Dan denk ik van, waarom gewoon scheid hebben toch, als kind zijn, gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb bij som 6? Ik heb dat je mij een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja, dus ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
Ik wist het ook niet. Ja, man. Dat staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Gaan we nog een mandarijn uitdelen of niet? Een goeie.

0: what you wanna do.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Doet de koningin hier ook boodschappen? Ik ben er nooit tegengekomen bij de Albert Heijn of de Dirk van den Broek. Dat lijkt me leuk. Hare Majesteit de Koningin Beatrix die boodschappen doet. Dat ga ik even spelen. Kijk, ik speel even Hare Majesteit de Koningin onder koffer, hè. Kijk, hup, klaar, de koningin. Dus theater. Iedereen gelooft nou, daar staat de koningin onder koffer. Ik zie ook mensen denken, hè, hoe deed hij dat nou? Let op. Soms gaat het zo snel, hè. Hop, hop, hop. Oké, nou. Ze is onder koffer, ze gaat boodschappen doen bij de Aldi. Is lekker goedkoop en de Aldi is, ja. De eerste fout die de koningin maakt is de deur. Normaal staat de deur voor de koningin wagenwijd open. Maar ja, ze is onder koffer, hè, dus niemand herkent haar. Hallo? Bent u al open? Nee, ik zie al die deuzen nog op de grond gewoon liggen. Al die deuzen die heuren hier op de grond. Oh, zo. Dan moet je gewoon in grabbelen of zo. Oké. Jongeman, hallo, werkt u hier? Ja, mevrouw, ik hier werken, hier. Naamborden, Jerdogan Yılmaz, hier. Ik chef van Schuifel. Mooi, meneer Yılmaz. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asprut, blik, daar, alles, gangpad 3, alles blik, blik, blik. Nee, de asperges in blik. Volgens mij weet u niet wat dat betekent. Belachelijk, roept u de chef maar even. Nee, de chef, u werkt in de winkel zonder te weten. Roept u de chef maar. Ja, chef, ja, gehoord, chef, ja. Siktelalum, gusebergen, poeh. Dat was een chef! Chef, kom. Ja, goedemiddag mevrouw, kan ik u helpen? En u bent? De chef! Nog nooit de Surinaamse chef gezien of zo? Jezus! Oh jawel, zo vaak. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asperges in blik, laat me denken. Hebben we asperges in blik? Nee, we hebben dopert in blik. We hebben dopert, nee, we hebben dopert. Laat me denken, waar hebben ze asperges? Luister, u gaat hier de winkel uit, langer, komt u bij Dirk van den Broek. Daar verkopen ze asperges. Ja, ik moet weer terug. Dag hoor. Nou ja zeg, wat een brutaliteit. Weet u wel wie u zomaar de winkel uitstuurt? Ik ben de koningin van dit land. Oh ja? En ik ben de schipper van de bonte koe. Nou, eruit. Uit mijn winkel! Uit mijn winkel! Helemaal belazerd. Eruit! Jezus. Yılmaz! Ik heb nog nooit zo'n dikke junk in een winkel gezien, man. Wat zijn mijn kieren weer? Ja, deze luister. Ik ben de schipper van de bonte koe. De bonte koe. Is een boekje, Yılmaz, de bonte koe. Begin boeken te lezen, man. Jezus. Volgens mij doet de koningin geen boodschappen. En ze leest ook geen brieven. Tenminste, ik heb er ooit één brief gestuurd. Ik was een jaar of 8 en ik schreef: lieve koningin van Nederland. Iedereen gaat op schoolreisje, behalve ik. Mag ik van u 62 gulden lenen? Nooit wat van gehoord. Maar ik denk natuurlijk, die krijgt zoveel brieven, die leest alleen de belangrijke dingen en de gevaarlijke dingen. Vorig jaar kreeg ze een kogelbrief. Nou, die moet ze gezien hebben. Keugels? Wie stuurt mij nou weer keugels? En wat zijn dit voor keugels? Mabel, kom eens even hier. Wat zijn dit voor keugels? Schoonmama, dit zijn 9 mm patronen voor een Heckler & Koch automatische machinegeweer. Maar ze passen ook in een Walther P5 of in een Brownie, kunnen ze ook in. Mooi. Ja, die weet er alles van. En ik heb de bruiloft gezien van Mabel en Friso. Hij bestaat nu op DVD bij de Blokker, 7,95 of zo, ik weet het ook niet, maar... Echt, als je ongelukkig bent en je zit alleen en je bent verdrietig, dan kijk je die DVD. Je ziet daar 2 mensen op de mooiste dag van hun leven gewoon niet lachen. Serieus, niemand op de bruiloft heeft gelachen. Echt, iedereen was serieus. Alleen het paard van de koets deed even toe. Ik denk, kom op, dat is de mooiste dag uit je leven, man. Je hoort te lachen. En het was allemaal zo mooi geregeld. Zag er prachtig uit, weet je wel. Er was een prinses die ging trouwen en oh, en dit en zus en zo. En alle lakeien stonden waar ze staan moesten. Dat was op en top goed geregeld, maar niemand gelachen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Die Linie. Mm-hmm.

You're on your own.

Ik ben er één keer geweest in Afrika. Nigeria. Midden-Afrika. Prachtig. En ik was namelijk uitgenodigd door de Nederlandse gemeenschap in het buitenland. Wist ik niet, maar er wonen ook een hoop Nederlanders in het buitenland. Nou, dit was de Nederlandse gemeenschap in Nigeria. Die hebben één keer per jaar hebben ze feest. Een soort Hollands feest. En dan nodigen ze artiesten uit Nederland uit. Die treden daar dan op. Nou, dat is zo leuk om te doen. Dat is echt. Dan word je naar Nigeria toegevlogen. Samen met mijn technische maat. En dan kom je daar zo aan. En dan zie je ook hoe de Nederlanders wonen en leven in het buitenland. Die wonen namelijk allemaal bij elkaar. Allemaal bij elkaar. Dat is leuk als je in het buitenland bij elkaar woont. Want dan kun je gewoon Nederlands blijven klessenbessen. En op de koffie, pimpampet, ganzenborden. En dat soort leuke dingen blijven doen met je buren. En ik kom daar zo aan in het Hollands dorpje. Want dat was het, echt een Hollands dorpje. En die mensen kenden mij. Hey Najib, hey Najib. Ik denk, hoe dan? Schotels. Elk Hollands gezin had een schotel op zijn huis. Ik zweer het je. Ja, wacht even. Maar de Nigeriaanse regering die wilde daar een stokje voor steken. Hè? Die had gezegd, die schotels, dat is niet mooi in het straatbeeld, die moeten weg. Ik denk, joh, laat die mensen gewoon een beetje naar Hollandse televisie kijken als ze daar behoefte aan hebben, man. Wat een gelul, zeg. Ja. En dan heb je een winkeltje, gewoon een Nederlands winkeltje. Alles wat je in Nigeria niet kunt krijgen, wordt vanuit Nederland ingevlogen. Zo had je daar in dat winkeltje Calvé pindakaas. Nou, dat vind ik de lekkerste pindakaas die er maar bestaat. Hè? Het is geen reclame of zo nu, Calvé pindakaas. Ik word er niet voor betaald, maar ik vind Calvé heerlijk. Ik ben namelijk opgegroeid met die goedkope pindakaas van de Aldi, waar je zo je mes in stopt. Ik krijg je mes er niet meer uit. Aan het eind van de week zaten er 3 messen in en niemand kreeg zijn mes er meer uit. En de dag dat ik moest optreden, dat was echt alleen maar improviseren, maar het was zo leuk. Want het 4 tafels tegen elkaar aangeschoven, nou, daar stond ik op, grote Nederlandse vlag. En die mensen vroegen nog, zullen we het volkslied zingen? Ik zeg, tuurlijk man, wat je wil. Na afloop van mijn voorstelling, haring met uitjes. Gewoon vers. Ik zeg tegen die man, hoe komt er die haring? Ingevlogen. 2 dagen geleden nog op Scheveningen, we laten invliegen. Alles wordt ingevlogen. En dan logeer je daar 5 dagen lang bij gastgezinnen. Gewoon bij de mensen thuis. Niet in een hotel, gewoon thuis. En dat is gezellig, dat is leuk. En die mensen zijn gastvrij, die vertellen je alles. Ook dingen die je niet wil horen. Maar het is een kleine gemeenschap en er wordt geroddeld. Dat kind van Piet, dat is niet echt van Piet, hè? Nee, dat weet Piet ook nog niet. Oké, dat hoef ik niet te weten. Morgen zit ik bij Piet en dan zie ik zijn kind en dan denk ik... Pff, oh shit... Dat kind is niet van Piet, dat weet hij nog niet, maar de rest van het dorp wel. Nee, dat hoeft voor mij niet. En dat viel me op. Hollandse vrouwen. De Hollanders daar hadden allemaal een Hollandse vrouw. Want 37% van de Nigeriaanse vrouwen HIV. Dus ook die Hollandse vrouwen werden vanuit Holland zo ingevlogen naar Nigeria. Ja, dat is grappig om te zien. En ze heten daar geen allochtoon, hè, de Nederlanders. Dat heet hier alleen zo. Daar heet het ineens expat. Hier heet het allochtoon en daar expat. Ik denk expat, dat is veel leuker. Dat is een goed woord. Kijk, daar lopen expats. Zie je? Dat is vrolijk. Ja, dat viel me op. En dat was een bos. De Nigerianen hadden daar voor de Nederlanders een bos aangelegd. Zodat ze zich een beetje thuis voelen in een bos. Want dat is belangrijk waarschijnlijk als je in het buitenland woont. Dat je je eigen bos hebt. Een Hollands bos, weet je wel. Met wiet, homo-ontmoetingsplekjes, paddenstoelen. Gewoon dat je je thuis voelt. Dat is belangrijk. Een hoop jongeren, die zijn daar met hun ouders, weet je wel. Nigeria, het is niet echt een vakantieland. Dus die vervelen zich, die gaan een beetje rondhangen, een beetje kakken.

Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.

0: non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

Ik heb in die 25 jaar vaak brieven gekregen. Leuke brieven, aanmoedigende brieven, soms kwetsende brieven, scheldbrieven. En dat gebeurt in Nederland altijd anoniem. En ook een keer een brief van een moeder. Ze schreef dat ze in de tijd wel had moeten lachen om Bram van de Commune, maar dat het met haar zoon ook wel zo was begonnen. Met een beetje stuf en een sticky. En ze schreef dat haar zoon aan de heroïne verslaafd, in 4 jaar tijd zichzelf en zijn familie te gronde had gericht. Ze zei, je moet maar eens een vervolg schrijven op Bram van de Commune. Als troost voor alle ouders die met datzelfde probleem zitten. Ze zeggen, laat hem los en laat hem niet meer binnen. Ze zeggen, laat hem gaan, hij moet het overwinnen. Ze zeggen, niet erheen, je kunt hem niets meer geven. Ze zeggen, deur op slot, je hebt ook een eigen leven. Maar ik heb hem toch gevoerd, hap voor hapje. Ik heb hem leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelend samen hand in hand, rennen langs de zee. Een tikje op zijn vingers, een pluimpje op zijn hoed. Klopje op zijn schouder, want jongen, jij gaat goed.

your girlfriend.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Ah, leuk Marco. Dan ben je televisie aan het kijken, Studio Sport hoor je. Walk on. Wendy, dat is ons liedje. Zo jongen, we hadden een eigen liedje. We waren gelukkig en romantisch. En dat zeg je dan heel vaak tegen elkaar, hè? We hebben alles, ja, we hebben alles. We zijn gelukkig, we zijn zo gelukkig. Tot op een dag. We missen toch iets, zegt ze. Ze wat? Een kat. Hoezo een kat? Ja, zegt ze, we hebben thuis altijd katten gehad. Ik ben opgevoed met katten, dat was leuk. Een kat is gezellig. Laten we een kat nemen. Ze waarom een kat? Konijn is ook leuk. Konijn? Hebben we later ook wat aan? Nee, zegt ze, ik wil zo graag een kat. Ah, mogen we een kat? Ik wil een kat. Laten we een kat nemen. Ik zeg, oké, we halen een kat. Want je doet nog steeds je best. Ik naar buiten, jongen, kat zoeken voor. Ik denk, een leuke kat. Een mooie. Eentje die past bij het behang en het tapijt. Uiteindelijk kom ik terecht bij de winkel, hè? Bij de Albert Heijn. Groot prikbord, gratis af te halen, jonge katjes. Ik denk, nee, gratis, jong, is goed. Zit ik met het briefje naar het adres toe. Die mevrouw doet open. Ik zeg, dan mevrouw, bent u van de gratis jonge katjes? Ja. Ik zeg, nou, geef er maar één mee. Wilt u ze niet zien? Zien? Oh ja, interesse tonen. Ja, even zien, ja, even zien. Komt samen met zo'n schoenendoos, hè? Allemaal zulke beestjes erin. Iets groter, denk ik, zoiets. En allemaal in die doos. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw. Leuk, hè? Ik zeg, ja. En er zat er één stil in de hoek, die deed niks. Ik zeg, doe die maar in de hoek. Mooi, dan mag je er nog één uitzoeken. Nog één? Ja, ze gaan per twee. Ja, maar één is genoeg. Nee, nee, het zijn broertjes en zusjes. Ik kan ze niet zomaar wegdoen. U moet er twee afnemen. Ik zeg, ja, maar twee is te veel. Ja, dan houdt het op. Ik zeg, maar ik heb een klein hart. Ja, dan houdt het op, meneer. Ik zeg, kan ik niet die één? Nee, twee. Oké, doe er maar twee dan. Zo zei ik het niet, anders krijgen ze niet mee. Ik met twee katten naar huis. Ik denk, shit, nou heb ik er twee. Ik moet er toch echt maar eentje hebben. Miauw. Miauw. Miauw. Miauw. Miauw. Miauw. Probeer ik jou. Ik heb ook een hart, hè. Dus ik met die twee katten naar huis. Mijn vriendin ziet me aankomen lopen. Ze doet de deur open en ik zeg, tadaa. Twee. Ja, moet ik alleen wegrollen of zo? Uiteindelijk zo'n week voor mij, hè? Zo'n week voor twee katten. Hé, Marco. Ik dacht, hé, ik had er meer mee moeten nemen, man. Ze was blij, hè? Ze was door het dolle heen. Waar was ze heen? Door het dolle. Leuk, leuk, zegt ze. Nu gaan we ze een naam geven. Ik zeg, wie? De katten. Ik zeg, waarom? Dan kun je ze roepen. Hey, wacht, bij de kat gaat het niet om een naam, hè? De katachtige luistert naar een klank. En wel deze klank. Pss, pss, pss, pss, pss. Als je een kat wil roepen, zeg je pss, pss, pss. Daar komt hij, ongeacht hoe die heet. Laten we ze ps en pst noemen. Nee? Nee, zegt ze, dat is geen leuke naam. Oké, een leuke naam voor de kat. Mevrouw en meneer de boer. Het is leuk als je ze buiten gaat roepen. Mevrouw, meneer de boer! Zo onder een auto. Mevrouw de boer, kom er allemaal vandaan, nu! Nee, zegt ze, ik weet een leuke naam. Smurf. Ik zeg, wat voor smurf? Gewoon smurf. Ik zeg, volgens mij heb je allerlei soorten smurf, maar geen gewone smurf. Die heb ik nog nooit gehoord in het bos. Hehehe, gewone smurf. Hier bij de verrassing. Die heb je niet. En dat vind ik zo moeilijk met een naam, hè. Een naam heeft namelijk een betekenis. Elke naam heeft een betekenis. Smurf betekent voor mij niet een kat, maar zo'n pop. Een smurf. Zo'n pop, heel met zo'n muts op. Smurven. Die kennen jullie toch ook? Die komen van rechts tegenwoordig. En dat is zo moeilijk met namen. En tegenwoordig is het heel modern om je kind een naam te geven daar waar je het verwekt hebt. En je hebt namen als Paris. Hier zou niet klinken. Hoe heet je kind? Stompe Toren. Hennevoet Slaas. Oh, mooi. En er zijn bepaalde culturen, bijvoorbeeld de Noord-Koreaanse cultuur. Daar gaat een man die gaat koken in de keuken terwijl zijn vrouw aan het bevallen is thuis. Die man kookt daar in een hele grote pan, noemen ze daar wok, omdat ze geen pan kunnen zeggen. Ja? Die doet rijst, zout en soja in die wok en dan begint hij te wokken. Dat vuur gaat omhoog en die man die wokt en die vrouw is ondertussen in de slaapkamer aan het bevallen. Maar die vader die wokt, die moeder bevalt, uiteindelijk is die moeder bevallen, komt een van de familie van de moeder met het kind naar die vader om te laten zien wat het is geworden. Stopt hij met koken, pakt die wok en smijt hij ze op de grond. Nou dat geluid, zo heet dat kind dan ook. Dus ding of chang, van. Ping, kang, chi, chong, cheng.
Cheng, hoe heet je kind nou? Tang, fang, ting, klim, ping, tang. Ting, pam, plum, ting. Ja, ik stond bij trap. Maar goed, we hadden Smurf en Smurfin. En er is één ding wat ik niet kan. Dat heb ik namelijk niet geleerd. Dat is praten met dieren. Dat zat niet in mijn inburgeringscursus toen ik hier kwam. Praten met dieren. Dus daar moest ik aan wennen. Ik kom op een dag thuis en ik hoor in de slaapkamer... Oh, wat is die lekker. Wat is die groot. Dus ik naar boven toe, jongen. Ik denk, nee, dat zal toch niet. Kom die slaap, zit ze met die kat. Wat is die groot. Wat is die... Hoi. Hoi. Is de bazie? Is de andere bazie? Dat is de andere bazie. Ja. Gekke bazie, hè? Gekke bazie, hè? Gekke bazie. Wat verwacht je nou dat die kat zegt? Miauw, ja, gekke baas. Ik kon het niet in het begin, man. En het valt op in huis, hè? Jij zegt niks tegen de katten. Ik zeg, wat moet ik zeggen? Hoi. Iets liefs. Iets wat uit je hart komt. Oh. Het went. Het went. Je krijgt er een band mee, hè? Je krijgt een band met die beesten, jongen. Dat wist ik niet. Echt waar, er worden net kinderen op een gegeven moment. Ik vond het vervelend als mijn vrienden kwamen, hè. Dan komen ze zogenaamd je huis bekijken. Hé, mooi huis heb je, man. Ja, ik vind het echt mooi, weet je. Ik vind het echt leuk gedaan hier. Wat een leuke dienst, hè. Wat heb je gekocht? De IKEA, of niet? Ja, ja, heb ik daar ook gezien. Echt mooi, man. Echt leuk. Hé, wat is dat in je kast? Hé, ik zie een kat! Twee! Wacht, wacht, ik schop ze wel naar buiten. Wacht, wacht. Ho. Het zijn mijn katten. Het is namelijk mijn huis, mijn katten. En als het niet bevalt, dan is het gat van de deur. Zijn ze gegaan? Of zeg je dat in mijn eigen huis bepalen of ik wel of geen kat heb? Ik krijg er een band mee, jongen. Ik krijg een band met Smurf. Ja, de beest was echt dankbaar, hè. Die kwam namelijk elke keer als hij een vogel had gevangen, kwam hij naar mij. Dan legde hij die vogels over voor mijn voeten neer. En hij ving vogels, hè. Ik heb het over meeuwen, reigers, zwanen, grote vogels. En dan legde hij ze voor mijn voeten neer, keek hij me heel even aan alsof hij wilde zeggen... Hey, vriend, hey, bedankt voor de melk, de kattenbrokken. Hier, voor jou, een vogel. Dat is de natuur, hè. Het ziet er heel wreed uit, maar zo zit de natuur in elkaar. Een vriendin vond het zielig, die kocht gelijk kattenbelletjes. Dat is lullig voor je kat. Overal waar een beestje loopt. Klangelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingel
Maar ondanks die belletjes kwam hij nog steeds thuis met vogels. Ik denk, hoe doet hij dat? Dus ik hield hem in de gaten. Klakkelakkelakkelakkelak. Dan liep hij daar in de tuin. Klakkelakkelakkelakkelak. En ineens stond hij stil. Hij zag een vogel. Ik dacht, ja, poes. Als je nou beweegt, dan vliegt die vogel weg. En ineens zie ik hem zo verder sluipen op drie pootjes. En één pootje houdt zo dat belletje vast. Tjoen. Slim hoor, die beesten. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van zon en wolken. En met 20 graden tot 25 graden wordt het een stuk warmer. De wind is variabel en zwak tot matig van kracht. Woensdag, er zijn wolkenvelden en vooral in het noordelijke helft van het land kunnen enkele buien voorkomen. In de loop van de middag neemt de buienkans af. In de zuidelijke helft van het land is de buienkans kleiner en er is meer ruimte voor de zon. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met een UV-index van 7. En dit betekent dat je in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Het verschil in weerbeeld zien we terug in de temperatuur. Het wordt maximum 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg. En de wind is veelal matig van kracht en waait uit het zuidwesten. En tot zover het weerbericht.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

Maybe it's because they print.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Tonggoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, tonggoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het op hem, hey? Gozer, moet je kijken, joh, hey. Een kalgaroe.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken, een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant.
1: Kut.
0: Of een Limburger.
1: Hey, massakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in het theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kijk me aan. Oh, must hem kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
2: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van zon en wolken. En met 20 graden tot 25 graden wordt het een stuk warmer. De wind is variabel en zwak tot matig van kracht. Woensdag. Er zijn wolkenvelden en vooral in het noordelijke helft van het land kunnen enkele buien voorkomen. In de loop van de middag neemt de buienkans af. In de zuidelijke helft van het land is de buienkans kleiner en er is meer ruimte voor de zon. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met een UV-index van 7. En dat betekent dat je in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Het verschil in weerbeeld zien we terug in de temperatuur. Het wordt maximum 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg. En de wind is veelal matig van kracht en waait uit het zuidwesten. En tot zover het weerbericht.

dat is ook het fundamentele verschil tussen mannen en vrouwen. Uiteindelijk. Zal ik dat anders heel even schematisch aanschouwelijk maken? Verschil tussen mannen en vrouwen? Ik heb dat ding staat er nou toch. Wacht even, moet je opletten. Het heeft nog even niks met de officiële voorstelling te maken. Kijk, het verschil tussen mannen en vrouwen. Mijns inziens. Kijk, dit is de wereld, zeg maar zo. Heel, heel globaal. En de wereld is heel, nou ja, wordt heel, ja, kan je heel grofweg onderverdelen in twee soorten mens. Namelijk de man en de vrouw. Nou, de meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen uitsluitend hierin gelegen is. Dat die man heeft, zeg maar, een soort uitstulpsel aan de onderkant. Ja. En die vrouw heeft, zeg maar, een soort instulpsel, zeg maar zo. Ja, en hier nog wat extra equipment, zou ik maar zeggen. Zo, ja. Ja. Nou, hier trouwens ook eigenlijk. Ja. Ja, eerlijk is eerlijk, vind ik wel zo. Wacht, ik zal er even een hoofdje op tekenen, dat het niet zo onpersoonlijk is. Zo. Zo. Nou. De meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen hiermee afdoende uit is gelegd. Dat dit is klaar, afgelopen uit. Valt verder niks meer over te melden. Nou, dat is niet waar. Hoe het namelijk mijns inzien zit, dat is namelijk dat die man, die neigt er al, nou ja, sinds mensenheugenis toe, zeg maar, om met dat uitstulpsel, nou ja, in dat instulpsel van die vrouw, zeg maar, te gaan zitten hannessen. En een beetje zo, ja. Zo, ja, zo. Ja, zo, nou, allemaal schematisch, hè. Nou, en ja, ja. Nou, dat is overigens allemaal, dat is allemaal opgebouwd, kan het allemaal wel hebben en zo. Dat is allemaal, ja, gek genoeg kan het niks aan de hand. Maar als je even niet oplet, dan ontstaat hier meteen allemaal gedoe. Ja. Nou, dat is ook nog niet zo erg, maar er beginnen tegelijk ook allemaal hormonen door dat lijf van die vrouw te gieren en door dat hoofd. Die vrouw raakt ook meestal een beetje in verwarring in dat soort periodes. Nou, dit groeit en groeit, het gaat nooit meer om het groeien. Dat moet er op een gegeven moment echt uit, anders zou die vrouw onverhoeds, ja, ontploffen. Ja, als dat maar groeit en het kan er niet uit, dan zou je een enorme ontploffing krijgen. Gelukkig is daar een speciale uitgang voor. Het is wel zo, op het moment dat dat naar buiten komt, scheurt dat jammerlijk uit allemaal. Ja. Het is ernstig uit. Ja, het is veel te klein. Het is veel te klein. Het is niet goed over nagedacht. Helemaal. Daar wordt overigens op dat moment heel luchtig over gedaan. Nou, mevrouw, dat hechten we wel weer. Dat komt wel weer goed. Maar ja. Het komt eigenlijk nooit meer helemaal goed eigenlijk. Eigenlijk. Eerlijk gezegd, die vrouw krijgt ook heel vaak last van urineverlies en dat soort ongemakken. Nou ja, goed. In ieder geval, als je mazzel hebt, als je pech hebt, heb ik het dan nog geen eens over. Als je mazzel hebt, dan komt er een gezond kind uit. Dat merk je hieraan. Die begint onmiddellijk te blaren. Die wil namelijk melk. Nou, deze reageren erop door direct drie keer zo groot te worden. Ja? Heel vriendelijk en adequaat. Ja, melk. Nou, dat is aan zich allemaal goed geregeld. Daar wil ik ook niks van zeggen. Die melk gaat allemaal rechtstreeks de kind in. Zonder te morsen, precies op de goede temperatuur. Altijd voorradig en gezellig. En de kind groeit ervan. Het is echt goed over na te denken. Daar wil ik niks over zeggen. Behalve, ja, op een gegeven moment gaat de kind toch aan de fruitprakjes of de olvariet, weet je, of een broodkorstje, weet ik veel. Ik weet niet eens meer de volgorde. In ieder geval, die heeft op een gegeven moment dat allemaal, die melk niet meer nodig. En dat gaat dan van de weeromstuit inderdaad een beetje, ja, jammerlijk en teleurgesteld zo een beetje naar beneden hangen. Zo, ja. Ja, dat is zo verdrietig, ja. Ja, die vrouw vindt het inmiddels zelf ook eigenlijk allemaal niet meer zo leuk. Nou ja, u ziet het eigenlijk zelf ook wel. Kijk, deze kant. Ja, deze kant van de mensheid, die kan je op een gegeven moment gewoon niet meer ruilen. Nee, hè? Daar kan je bij wijze van spreken overdrachtelijk gezien niet meer mee terug naar de blokker. Nee, want dan zeggen ze namelijk bij de blokker, ja mevrouw, dat heb u gebruikt. Ja. Ja. Dat ziet u toch, hoop ik zelf ook wel. Dat is een beetje een beduimelde bende, mevrouw. Een beetje een afgetrapte, treurige zooi, mevrouw. Dat kunnen wij zo nooit terugleggen op de schappen. Ja, maar ik had het bonnetje nog, ja. Ja, dan kan u het bonnetje nog hebben. Maar dat wil toch geen hond meer hebben, dat snapt u toch ook wel. Dat wil. Al krijgen ze het gratis met 30 spaardukaten toe. Ja, dan hebben ze toch liever een nieuwer model, mevrouw. Terwijl deze kant, die is eigenlijk nog zo gloed als nieuw.
Daar is eigenlijk vrij weinig mee aan de hand. Dus dat wou ik maar even schematisch aanschouwelijk maken. Ja, het uiteindelijke verschil tussen mannen en vrouwen. Kijk, deze heb je niet eens een bonnetje nodig. Die kan je gewoon bij elk filiaal in gaan ruilen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Maar ja, dit hele verschijnsel, daar hoor of lees of zie je nou dus helemaal nooit iets over. In al die opgeflufte bladen. Nee, het is allemaal la la la la la. Met picknickmanden en roeiboten. Ja, en 6 dubbele sandwiches. Terwijl je zelf al lang blij mag zijn dat je een zak droge krentenbollen mee hebt weten te grissen. Ja, als je überhaupt al een keer de deur uitkomt met die rotkinderen. Ja. Ja, maar je ziet nou nooit eens een keer een ondergekotste moeder in zo'n blad staan. Nee. Met twee kinderen met griep en zij zelf ook. Ja, en dat ze al 3 hele dagen en nachten achter elkaar de bed niet heeft gezien. Daar zie je nou nooit eens een keer een leuke sfeerreportage over. Nee. Het is allemaal la la la la la. Maar je ziet nou nooit eens een keer een ontredderd gezin met de kerst. Met kabeltruien met chocoladevlekken. Ja. En profielzolen met stront.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

because this could never happen again.

0: de aanwezigheid van de Heere God. Wat is dat? De aanwezigheid van de Heere God. Christus. Jezus Christus. De Heere God, Jezus Christus. Wat is dat? Ik kan het niet uitleggen. Dat is iets. Het is een gevoel. Christus. Ik kan het niet uitleggen. Je kan het niet uitleggen. Het is een gevoel. Je kan niet.
1: Hou je kop dan, man! Ik word toch zo gek van dat christentuig, hè? Christenhonden. Kijk, die Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozem uit Nazareth. Verder niks. Prima gozer, niks aan hand, maar een nozem. Weet je wel? Je hebt dan God, had hij het altijd over, God. En God heeft alles gemaakt, hè? Het hele universum, de aarde, ieder grasprietje, allemaal van God. En dan zei hij, ja, dat is mijn vader, hè? Ja, dat is mijn vader, heeft het allemaal gedaan, hè? Ja. Het was gewoon een mens. Jezus was gewoon een mens, dus je liet ook scheten. Sorry dat ik het... Ja, dat vind ik lul, dat is een beetje banaal, maar dat is zo. Een mens laat scheten, Jezus heeft scheten gelaten. Dat is, en dan moet je dat voorstellen, dat je dan zo bezig is. Ik ben dan de zoon van God. Zet anders een raam open, even. Kan toch niet, man? Maar dan ga je met van het christentuig in discussie... en dan vraag je, hoe weten jullie dat zo zeker? En dan zeg je, ja, dat staat geschreven. Ja, maar hoe weet je dan dat alles wat geschreven staat, waar is? Ja, dat staat ook geschreven. Dus ik heb altijd, als ik met dat tuig in discussie ga, hè, heb ik altijd een klein boekje bij me. Daar heb ik ingeschreven, God bestaat niet. Weet je wel? Dan heb ik in discussie gezegd, hoe weten jullie dat zo zeker? Ja, dat staat geschreven. Oh, dat is heel gek, want kijk, hier staat... Ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook Joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal Joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is...
0: Ja, je kan dat niet uitleggen. Dat is...
1: Maar wat doen jullie dan? Nou, we hebben allerlei tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen allerlei dingen niet eten. En bij hele jonge jongetjes snijden wij een stuk van de lul af. En heb zelfs van die gekken, die hebben dan van die Bob Marley-achtige dreadlocks, zo'n hoedje op, staan de hele dag tegen de muur te mekkeren. Ja, zou leuk zijn dat die muur er een keer genoeg van kreeg. Hè? Staan zo van, dat die muur dan zegt, flikker nou eens op, man! Ik ben ook niet van steen. Oh, man. Oei. Weet je wat ik ook zo'n ontzettende zak vind? Allah! Met zijn dikke lul. Maar dan heb je van die hysterische zandmensen, die gaan heel hard op me. Hala! Hala! Denk, jongens, doe eens rustig, het is zo heet.
2: Weet je wel?
1: Denk, hala! Hala! Njauw! Hala! Dan heb je van die doodsbange zandvrouwtjes met doek in mijn kop, vraagt de cameraploeg: worden jullie onderdrukt? Dat moet ik aan mijn man vragen. En Allah vindt alle Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar dan moeten die zandvrouwtjes niet denken... Oh, doe ik snel een doek in mijn kop, ben ik geen hoer meer. Nee, dan ben je een hoer met doek in je kop. Kom op, zeg. En dan hebben we nog de hindoes. De hindoes die staan de hele dag tot hier in een vieze, gore, smerige sloot. Echt ontzettend smerig. Staan ze dan een beetje zo... Dat doen ze omdat ze anders een kutleven krijgen. Dus dat leven moet dus nog erger zijn dan de hele dag tot je navel in een dampend riool staan. En dan staan ze zo... En dan zeg je van... Hey, kom nou eens uit. Nee, nou is het mooi geweest, hè? Eruit. Hup. Nee, hup, eruit, douchen. Kom op. Hup, dan zei ze, nee, ik blijf hier. Nee, ik blijf hier. Oh, shit, een koe. Oh, koe. Oh, koe. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat zijn de religies van die mensen. Dat zijn de tradities van die mensen. Dat is de manier van leven van die mensen. Dat is de cultuur van die mensen. Daar moet je respect voor hebben. Heb ik geen respect voor? Ik vind sukkels. Sorry. Weet je? Weet je waar ik respect voor heb? Hells Angels. Wat is er nou op tegen dat een paar bonkige leernichten elkaar een beetje aftrekken in een blokhut? Is dat zo erg? Wat wel raar is. Het is wel heel raar. Als iemand zegt dat ze crimineel zijn, komen ze langs, slaan ze op je bek en bedreigen ze je. Hetzelfde dat even iemand zegt dat het de loodgieter is, komt hij langs, repareert je verwarming en zegt hij: als je nou nog een keer zegt, kom ik terug en dan maak ik die kraan ook, hè? Kan toch niet? Ik hou niet.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van zon en wolken. En met 20 graden tot 25 graden wordt het een stuk warmer. De wind is variabel en zwak tot matig van kracht. Woensdag zijn wolkenvelden en vooral in het noordelijke helft van het land kunnen enkele buien voorkomen. In de loop van de middag neemt de buienkans af. In de zuidelijke helft van het land is de buienkans kleiner en er is meer ruimte voor de zon. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met een UV-index van 7. En dit betekent dat je in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Het verschil in weerbeeld zien we terug in de temperatuur. Het wordt maximum 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg. En de wind is veelal matig van kracht en waait uit het zuidwesten. En tot zover het weerbericht.

Ik vind dat lastig. Hiërarchie, ik vind dat moeilijk. Moeilijk vind ik dat. Volgens mij is dat ook in de kern waarom ik niet hou van mensen die geloven in een God. Want ik denk dat onze hersenen, die zijn altijd bezig met orde te scheppen in de chaos. Een belangrijk gereedschap is daarbij symmetrie. Het creëren van symmetrie. En ik denk dat mensen die geloven in superieure opperwezens, die geloven onbewust ook in inferieure onderwezens. Want je hebt die God, die staat boven jou. En dan heb je je broeders en je zusters die ook in die God geloven. Dat zijn je gelijken. En dan onderaan bungelen altijd de ongelovigen. En voor mij botst dat met het belangrijkste principe: alle mensen zijn gelijk. Behalve de mensen die daar niet zo over denken. Ja, dat is misschien inconsequent, maar dan ben ik maar inconsequent. Consequente mensen zijn ook eng. Consequente mensen, dat is zo'n politieagent die je aanhoudt als je door het rood bent gefietst en zegt: ja, wat zou er gebeuren als iedereen door het rood zou fietsen? Ja, wat was er gebeurd als iedereen op jouw baan had gesolliciteerd? Was jij het nooit geworden? Dus tuurlijk moeten wij kunnen zeggen: fuck de koning. Wij moeten alles kunnen zeggen. Alleen, die vrijheid, die gaat natuurlijk altijd gepaard met een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. En we moeten wel ons best doen om voor te stellen hoe het voor die ander is. Empathie. Voor ons is het gewoon een geinig zinnetje: fuck de koning. Bek lekker. Maar we moeten ons ook realiseren dat voor iemand als Maxima is het gewoon ook onderdeel van haar takenpakket. Zij moet daadwerkelijk met die man fucken. Dat lijkt mij geen pretje. Willem-Alexander lijkt mij een type minnaar. Als die een vrouw alle hoeken van de kamer laat zien, dan is het toch voornamelijk van dit is dan deze ook. Ik weet niet, heb ik zo'n lichaam in de vorm van een lukraak leeggespoten bus peurschuim. Ik vermoed hier ook een beetje een witte en niksige piemel. Met opvallend veel vooruit. Echt zo'n tuitje. Zeg maar rustig een tuit. Klein beetje gekarteld, zodat je met een beetje goede wil zou er een kroontje in kunnen zien. Ik heb uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Willem-Alexander schijnt een uitmuntende beffer te zijn. Serieus? Een uitmuntende beffer. Serieus? Ik vind het ook wel logisch. Hij vroeg op die koninginnendagen ook veel kunnen oefenen met dat koekhappen zo. Maxima hoeft de bikinilijn ook niet bij te werken. Het is eens in de zoveel tijd Willem-Alexander loslaten. Het is weer zo glad als de schedel van Frits Wester na zware chemotherapie. Argentinian wax noemt zij het. Gekscherend. Ja. Ah, goed, er is gefukt, dat is een Nederlands zeker is. Als Willem-Alexander ergens niet onzeker over hoeft te zijn, is of het wel zijn kinderen zijn. Dat is. Amalia ziet er een klein beetje uit alsof Willem-Alexander seks heeft gehad met Ronald Koeman. Even denken, waar was ik gebleven? Je mag zeggen wat je wil, maar wees en...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey. Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1 tegen eenzaamheid.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond?
1: Ach, genoegheid, gorilla, goudvis.
0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Tonggoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, tonggoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
2: Hoe is het om hem heen? Gozer, moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zijn Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant.
2: Kut.
0: Of een Limburger.
3: Hey, massakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in het theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten.
4: Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor.
0: En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf.
4: Tjamau, must hem kijk me aan. Must hem kijk me aan. Een tijger.
0: Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen.
4: Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit.
0: Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op...
4: Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen.
0: Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Dan word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
4: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
4: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop om.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

die het dier heel zacht, opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen. Zij, Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak. En het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei vreet nou maar slamieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopje scheves aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo uit je pensioen is in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband de kamer in. Een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei, nou is de boot aan, kijk mijn zoon scharminkel aan. Het lijkt prachtig wel de Joods invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, docht ik neem hem even mee. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp, verklaarde maar eens wat voor mij die nare kringen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol, nou teef, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ouber, geef uw Hekkie een stukje kruift. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde Hekkie smalend, viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreet hij traterig op. Het is vies, kijk jij maar liever naar jagen. Eens beet Hek in Miesjes pop, het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beestje nog eens aan, dan zeg je even kruipelslaan. Als die slaag krijgt is van mij en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort, schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd. Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten en nou was hij reuze brani. Vader zei soms klein serpent, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat ermee naar Sarasani. Na 6 maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep, kijk eens wat een zwaan op de trapenstoelen moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op.

Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen. Zacht als was het een kostbaar kleinood, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groef je in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder riepe bomen. Met een snuitje bleek als was, lei hekkie onder het gras. En zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet mijn schuld.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, je snel ge... jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken. Ik kan zo niet werken. Weet je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar... Nee, maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou. Snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel. Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf. Bewaren, lucifersdoosje, opsturen naar China. Nooit meer iets van horen. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal. Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja, maar dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van, oh, het is een bal, haha, ja Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen. Weet je? Als jij moest kiezen, dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek, en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, dan moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet langs en dan zo, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo, bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt, is een wonder. Zeg maar, of dat. Of niet. Nee. Of je zit aan tafel en je eet boerenkool. Of dan zo die boerenkool pakken. En die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn drukken. Dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul. En dat je dan tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Sinterklaashoek, daar heb ik in geloofd tot mijn 13e. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel ateneum. Heb ik daarin geloofd? Ellenlange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig heb ik me wel niet had gedragen. Met daarbij altijd een verlanglijst. Met op nummer 1, Alassiehond. Punt. 2, niks. 3, niks. 4, niks. 5, niks. 6, niks. 7, ZOZ. En dan stond er achterop met een grote vilstift. Geen gelul, Alassiehond. Punt. PS, niet weer een Lassiehond van chocola. Nou, dat was het, hè? Nou, en om mijn liefde voor dieren te bewijzen, zette ik elke avond een grote emmer water neer bij mijn schoen en 10 van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, na mijn dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas toen mijn moeder zei: Harry, kom eens in de keuken. Ik heb je wat lulligs te vertellen. Je bent nu 13. En ik zal het je meteen vertellen. En ik baalde. Ik wou ook niet horen. Dat heb ik nog steeds als een karaktertrek voor mij. Als er een lullig verhaal op me afkomt, denk ik altijd, ik ga gewoon in de tegenaanval. Ga ik gewoon over wat anders beginnen. Had ik toen ook al, hè. Dus ik zei meteen, toen ik hoorde dat er een vervelend verhaal kwam, zei ik wijzend op de pannen op het fornuis: Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. Zeg, waarom eten we voor Sinterklaas elke dag peen en uien? Ik snap het helemaal niet. Ja, zeg, mijn moeder, dat wou ik nou juist uitleggen, Harry. Het is namelijk zo dat Sinterklaas niet bestaat. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier, mijt erop, schimmel tussen zijn poten en een staf. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zegt mijn moeder. Het spijt me voor je, jongen, maar dat was ome Jan. Ik voelde me blazerd, jongen. Ik ging woedend die keuken uit. Ik kom jankend de voorkamer binnen. En mijn oudere broer Paul zit een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt zijn boek weg en zegt, hè, zijn we eigenlijk van die geile peen en uien af, zeg. Ja, ik zat er maar mee, hè. Lach maar, ja. Ja, ik heb er een week over ingezeten, een week. En toen was het over, want bij kinderen gaat verdriet gelukkig gauw over. Hè? En toen was ik er overheen. Toen zat ik op een middag televisie te kijken bij mijn oma thuis. Hè? En ik zat eigenlijk niet te kijken, ik zat meer een boek te lezen. Hè? We zaten samen te kijken, die knaken Kareltje, weet je nog? Die knaken Kareltje, die was er ook bij. En Sinterklaas is op tv. Ik zag het niet hoor, hij begon er zelf over. Hij zei, kijk, ik ben niet meer. Die buurman toch een beetje een rare knaak in mijn tante gegaan. En inderdaad, Sinterklaas was op de televisie. En wat voor een. Een Amsterdamse Sinterklaas. Wat heb ik daar een hekel aan, zeg. Een nicht van een Sinterklaas. Vreselijk. Witte handschoenen, 10 ringen. Ik kreeg spontaan grachtengordelroos van die gozer, zeg. Nee, ik heb het helemaal niet op Amsterdam, hoor. Weet je wat, ik heb er een theorie over. Ik vind, hoe kleiner het dorpje, vind ik persoonlijk, hoor, hoe leuker de Sinterklaas. Dat vind ik. Ik ben eens een keertje geweest bij de aankomst van Sinterklaas in een heel klein gehuchtje in Friesland. Grandioos. Dan komt hij ongesubsidieerd aan. Dat is lachen, jongen. Komt hij aan in een lek roeibootje. Dat is leuk, jongen. Moet hij er gauw uitstappen, alles verzuipt. Dat het spannend is. Dat vind ik geil. Dan loopt hij daar rond in zo'n wattenbaardje van 1,50 van de HEMA. Dat vind ik geinig, hè? Een badlaken onder en die klompen eronder uit. Dat vind ik geinig, vind ik leuk. En dat hij dan rondrijdt op zo'n Zetland-ponytje, dat vind ik leuk. Die zwaait naar de mensen dat het paardje eronder uit loopt, weet je wel. Dat is geen lach. Maar nee, het was een Amsterdamse uitslover, zeg. En die zat naar de mensen te zwaaien. Niet gewoon vanaf een paard zoals het hoort. Nee, vanuit een helikopter. Dus ik zeg tegen Kareltje, dat is Sinterklaas niet, hoor. Inderdaad. Ik zei, dat is ome Jan. Ha, ha, ha. Het is geen lachen meer als je bek verpest, hè. Nou, daar hoef je niet om te gaan klappen, ik baal er goed van, hoor. Ik weet je dat ik het nog niet snap. Ik snap er helemaal geen fuck van, niks. En soms snap ik het nog niet. Waarom wij dat in godsnaam allemaal doen? Denk eens met me mee. Denk eens met me mee. We zijn op deze aardbol met zoveel soorten. En geen een van die soorten doet zo idioot
met z'n kroost als wij. Wij zitten maar te liegen tegen die kinderen. Waarom doen we dat? En we liegen wat af, hoor. Elfjes, kaboutertjes, de zandman, de paashaas, de kerstman, Sinterklaas, God. Twijfelgevalletje, maar... Nee, we liegen er toch wat op af. En dan zeggen we op een gegeven moment, 1 april, het is allemaal gelogen. Ik heb me wel eens voorgenomen, als ik een zoontje krijg, ga ik dat niet doen. Ik ga dat kind niet belazen. Ik ben de belazer. Doe het niet. Moet je op je 13e alles weer rechtbreien. Heb ik me voorgenomen, ik ga meteen vertellen waar het op neerkomt in het leven. Daar heb ik zo over nagedacht, maar dat kun je eigenlijk niet maken. Dat je boven die wieg gaat hangen en dat knurrenvie legt er net. En dat je als vader meteen gaat uitleggen hoe het gaat. Dat kan niet. Dat je gaat zeggen van, zo, ben je er eindelijk? Gerimpelde klerbind. Ik zal je wat over het leven vertellen, dus luister goed. Punt 1. Kijk er maar eens goed in de spiegel, biljartbal. Over 30 jaar ben je weer net zo kaal als normaal. Punt 2. Tanden. Je krijgt 2 keer tanden. Keertje melk, keertje puur. Dat blaast het er allemaal weer uit, dus je kan net zo goed meteen een kunstgebitje nemen. Hè? Punt 3. Ellebogen. Moet je zuinig op zijn, moet je je hele leven nog mee werken. Punt 4, dat stukje tuinslang tussen je poten. Dat lijkt even leuk, dat stukje tuinslang. Maar hang je die slang 1 keer in de andere tuin, kan je hele leven alimentatie betalen. Vijf, lopen. We willen je het wel leren, maar je wordt er alleen maar moe van. En waar loop je nou in verte eigenlijk helemaal naartoe? Naar je eigen graf. Dus weet je wat, we besparen je de moeite van de omweg. De kortste verbinding tussen 2 punten is de rechte lijn. We spijkeren een spaanplaatje op dat wiegie, zand erover, kruis erop. Domstraal maar op. Wat een leven is zinloos. U hoort het aan uw eigen reactie, dat kan je niet maken. Daar kunnen kinderen nog niet tegen. Die denken te veel, denk ik. Omdat wij mensen zijn, daar moet je ze eerst opvoeden tot dat soort gedachtes. Want je kan bijvoorbeeld geen literatuur lesgeven alvast. Of voorlezen uit de avonden van het leven, kan niet. Zit die muppet op zijn 5e al bij de psychiater, hè? Dan mag ik ietsje meer zijn, dat kun je niet doen. Of goede grove grappen vertellen, maar dat kan hij niet tegen. Want hij, klerenlei, je hebt nog 30 jaar om te mislukken. Is waar, maar we doen het niet. Nou goed, dus wat doen wij wel? We hangen een Bambi behangertje op en een slaapkindje, slaappingeltje boven de wieg. En de zandman doet de rest, zo doen wij dat. Grandioos, zeg. En in het dierenrijk gaat dat niet zo, hoor. Ofwel, ik zou het toch niet weten. Noem nou eens een dier. Het mag alleen een kameel zijn. Ja, er zei iemand kameel, bedankt, geinig. Nou. Nee, stel je hebt een kameel, hè. En een kameel heeft een klein kameeltje gekregen. Een heel klein kameeltje. En het kameeltje staat nog nat van de bevalling in die gillend hete Sahara, zo, weet je wel. En het waait, hij is nog nat, dus hij krijgt al dat zand in zijn oren, blijft allemaal plakken, weet je wel. Die denkt ook, waar ben ik godcholera terechtgekomen, zeg. Wat is het voor een B-film waar ik in zit, joh? Dat ken ook... Dacht je dan dat die grote hem ging troosten, hè? Door te zeggen, rustig maar, hoor, lief klein kameeltje. Hé, het is een beetje heet, hè? Ja, ja. Beetje veel wind, hè? Beetje veel zand. Maar straks gaat er wat leuks gebeuren. Dan komt er een kameel met een meid erop en een staf en dan gaat hij... No way, no way. Trouwens, geen gezicht, hè? Kameel op een paard. Weet u wat ik denk dat daar gebeurt? Ik denk dat dat kleine kameeltje begint met vragen aan zijn moeder van... Wat ben ik nou eigenlijk? En dan zegt die grote, een kameel. Zegt de kleintje, is dat leuk een kameel zijn? Nee, is geen flikker aan. Wat moet je dan doen als kameel? Lopen naar water. Nou, dan moet je bij dat water dan doen? Je bulten vol slobberen. En dan lopen naar het volgende water. Zou je hele leven door. Dus opstaan, lopen, beginnen. Ja, het is een beetje heavy, een beetje grof voor het kleine kameeltje. Maar hij weet wel meteen waar hij aan toe is. Hij wordt niet belazerd. Misschien denkt hij nog wel heel even, als hij daar in die gillende hitte staat met dat zand in zijn oren. Als hij net dat verhaal gehoord heeft, dat hij dan denkt van... Nou, ik ben dus een kameel. Kut. Maar hij weet waar hij aan toe is.
En wij doen dat niet. Wij doen dat zo niet. Wat wij doen, dat is 13 jaar lang lopen liegen tegen die kinderen. En dan zeggen 1 april, het is allemaal gelogen. En weet je wat die kinderen dan doen? Die nemen wraak terecht. En weet je hoe ze dat doen? Die gaan in de puberteit. Ja, dat lees je nooit in de Viva, hè? Maar zo zit dat in elkaar, hoor. Nemen ze expres van die vieze, vette puistjes, keiharde klote muziek draaien, want ze zijn belazerd. En het duurt 5 jaar. Terecht. Terecht. En pas als ze dan 18, 19 worden, dan kunnen ze eindelijk het leven weer aan zonder die verloren illusies van Sinterklaas en de Kerstman. Dan durven ze weer de wereld in te kijken en dan zien ze dat de wereld slecht is. Lelijk, honger, dorst en oorlog. Maar dat is geen probleem, want dan nemen ze in plaats van hun verloren illusies idealen om de wereld te verbeteren. Dat die idealen achteraf vaak weer illusies blijken, dat weten ze dan nog niet. Dat is maar goed ook, want anders zou er nooit wat veranderen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Je zou eens een foto moeten maken. Ja, als je jezelf als man weer terugvindt. In een of andere winkelstraat. Met je handen vol tassen. Terwijl je met zo'n glazige blik achter je eigen vrouw aan shot. En met maar één gedachte in je hoofd. Van saboteren deze handel. En maak er eens een foto van. Gewoon klitsklats. Dat je even kunt kijken van ja. En hoe heeft het zo ver kunnen komen? En waar is die tijd gebleven dat we nog verliefd pinkie aan pinkie aan het rondslinteren waren? Wegdromen bij grote etalages. En naar dit. En tuurlijk, en ik weet. En maar zelfs met zoiets afgezaagd als winkelen met je vrouw. En dat kun je met liefde doen. En geloof me, ik weet er alles van. Alles, alles. En op de een of andere manier. Ik trek altijd vrouwen aan die van winkelen houden. En als ik zeg winkelen, bedoel ik winkelen. En als ik met die vrouwen in de stad ben, kom ik niet eerder die stad uit voordat alles dicht is. Alles. En tot die laatste rolluiken zo. Zelfs als een rolluik als het hier open is, gaat het nog. En actie, en actie, en actie. En we zijn binnen, we zijn binnen. En natuurlijk, en ik ben een man. En ik ben ook jarenlang, ben ik waarschijnlijk onbewust bezig geweest met saboteren. Ik had maar één doel. Als ik met een vrouw in de stad was, het tempo hoog halen. Het tempo zo hoog mogelijk. En sowieso makkelijk, want als je tempo hoog houdt, dan raakt ze toch een beetje buiten adem. Kan ze niet de hele tijd. Nee. Maar waar het om gaat, het is die hele simpele mannenlogica. En dat jij denkt van, hé, als ik het tempo hoog hou, zijn we snel klaar, snel thuis. Moet je niet doen. Ik was alleen maar bezig met tactieken. En ik dacht, oké, als ik in de stad kom, ik moet niet mijn auto in de parkeergarage zetten. Ik moet hem ergens neerzetten waar ik geld kan bijgooien. Ik moet een tijdsdruk creëren. Ik was alleen, kijk, de H&M. Ik vind het een goede winkel. Echt, een goede winkel. Goed gesorteerd. Wat een goede winkel. Maar 3,5 uur is lang in één winkel. En wat ik dan deed, dan nam ik mijn toenmalige vriendin. Die nam ik dan mee naar een schaakwinkel. En dan ging ik 1,5 uur lang dampstenen met elkaar vergelijken. Gewoon om haar een keer het gevoel te geven hoe dat voelt. Fout, maar dat vond ze ook leuk. En met snuffelen is snuffelen. En nu pas weet ik dat je als man je leed met trots moet dragen. En je schouders recht, borst vooruit. Lopen met die tassen door die winkelstraten. En ook steun zoeken bij andere winkelende mannen. En dat je elkaar ook groet. En wat motorrijders ook altijd doen. En dat je de mannenwinkelgroet hebt van een. Ja. Tekentjes afspreken met elkaar. En als daar een man komt aanlopen met zijn vrouw, met zijn vriendin. En ik zet mijn tas neer en ik ga krabben op mijn knie. En dat betekent niet doorlopen. Ze hebben snuffelbakken, uitverkoop. Loop om, loop om. Loop om, loop om. Het is zo lekker. Als je ineens voelt dat je als man vol zelfvertrouwen kunt lopen met die tassen. Maar die hengsels zo van in je vingers snijden. En dat je zo vol zelfvertrouwen in zo'n winkel kunt binnenlopen. En dat je dan één man ziet zitten. Zo naast een pashoekje. Met maar één blik in zijn ogen. Help. Help mij. En met het ene tasje dat jij zo lekker kunt denken. Ja jongen, jij bent voorlopig nog niet thuis met het ene tasje tussen je benen. Klitsklats en een foto. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat is ook even tussendoor. Nee, ik doe het. Volgens mij doet dit. Ik heb altijd, als ik op de fouten ga. Mijn beste fouten zijn altijd als ze die zomaar nemen. Maar als ik echt voor ga staan, ga ik altijd zo staan zoals ik denk dat andere mensen mij zien. En ga ik, weet je, intelligent wil ik dan overkomen. Of wat je ook wel eens hebt, als je echt een nacht bent doorgegaan. Nee, je hele kop zijn de kreukels. En dan kom je voorbij een spiegel, is altijd even dit. En dan hoep, en dan ga je weer. Ja. Ken je dat raar, hè? Bij een

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

Een stukje gewoon een beetje gladiolen, mooi. Ja, makkelijk zaad, jongens.

0: Hou maar even op, jongens. Houd maar. Hé, hey, langharige tackle, joh. Hey. Ik vraag het toch netjes, joh. Je moet een beetje dat hooi ervoor houden, want anders komen je kroephoeken erdoor, joh. Trouwens, jij zit ook aardig te hengsten vanavond, steunzel. Je kunt beter een paar vissticks in je klauwen nemen, joh. Vreet de kat steeds op. Trouwens, wat heb jij een lange nek, joh. Schuif hem eens helemaal naar boven. Heb je vroeger uit een emmer gevreten? Zo. Hoe is het? Jongens, we gaan even proberen het lied met z'n allen te galmen, jongens. En dan beginnen vanavond de mannen, heren. Jongens, eerst de mannen. En die zingen de eerste stroof. Die zingen maan, maan, maan, wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Als je nou een hekel hebt aan het woord klerenzooi, omdat je vrouw erbij is, of je collega, of je buurman, of iemand die je wel graag mag, weet je. Maar dan zing je dus gewoon rattenplan. Gewoon een beetje om de COVID op te houden, weet je wel. Rattenplan. En de dames, de wijfjes, de mokkeltjes, de messies, die zingen de tweede stroof, die zingen maan, maan, maan, trameland. Het is allemaal ellende in de krant. Telegraaf, dat rijmt niet, die ken ik ook niet helpen, jongens. Nou, badmuts, zet daar maar in, Joachim. Je gaat niet zitten te jagen, steunzol, hé. Kalm aan, hè. Normaal speulen, normaal. En niet vertragen meteen. Vuile vakbondsleider, joh, het is toch wat. Ze hebben meegelopen van de week, hè. Het is toch wat, joh. Maar denk je wat, het les gaat in Zuid-Afrika. Daar hadden ze Leon Witte toetsen. Jongens, eerste mannen. En laat horen tot je er bent. Man, man, man, wat een land. De hele zooi, die loopt hier uit de hand. Dames, man, man, man, man, man.
1: Het is allemaal een lady. Ik geloof alles lady kou.
0: Ik hoor de wijven niet. Hoor jij de wijven? Ja, jij hoort de wijven altijd. We zwagen red de wagen met een autoradio. Niet om het een of ander, maar dat ding speelde zo. Hij pakt zijn oude sleutels, maar wat ziet hij door de ruit? Zijn vrouw de jas gestolen en zijn radio eruit. Mijn neefie ging naar voetbal met zijn spullen in zijn tas. Zijn schoentjes, kousjes, broekie en zijn shirtje en zijn das. Hij zet

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: raden maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
1: Dat Van Gele.
0: Wie zegt u?
1: Van Gele.
0: Juist, en u belt vanuit?
1: Leeuwarden.
0: Dat dacht ik al. Ja.
1: Ja. Geboren en getogen, hoor.
0: Ja, dat is te horen, meneer Van Gele. Meneer Van Gele, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
1: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Ah, en zei het u iets?
1: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gele?
1: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
0: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
1: Ja.
0: Hallo, meneer Van Gele.
1: Ja.
0: Dit was het geluid.
1: Ja.
0: Wat zegt u ervan?
1: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
0: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gele.
1: Ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Nou.
1: Mag ik even overleggen?
0: Ja. Meneer Van Gele, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
1: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
0: In de kamer, zegt u?
1: Ja.
0: En waar zit u dan?
1: In de keuken.
0: Met de telefoon in de keuken?
1: Ja, dat is een fout geweest van de PTT.
0: Oh.
1: Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
0: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
1: Meneer Schilper,
0: ja.
1: Dat is toch een grapje, hè?
0: Ja, dat is een van mijn grapjes.
1: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
0: Oh,
1: nee. Meneer Schilper, mag ik even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: En dan hang ik u even in de koffie.
0: Ja, doet u dat, hoor, meneer Schilper. Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gele thuis. Dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
1: Meneer Schilpoor.
0: Meneer Van Gele.
1: Dat is iets best.
0: U klinkt paniekerig, vertel eens.
1: Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
0: Hé, hey, hoe kan dat nou?
1: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
0: Nou.
1: Ja, dat is grote malheur, hè?
0: Ja, wat u zegt, meneer Van
1: Gele. Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
0: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gele. Let u wel goed op. De technicus start de band. Er komt voor u nogmaals het geluid.
1: Ja. Meneer Schil... Meneer Schilper.
0: Hallo, meneer Van Gele.
1: Ja.
0: Ik heb het geluid even 3 keer laten horen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gele.
1: Maar dat kan het niet mis, hè?
0: Nee, dat zou je denken van niet, hè? Nee.
1: Meneer Schil, mag ik nog één?
0: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gele, niet Schil.
1: Want dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilper, hoor.
0: Ja.
1: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
0: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gele.
1: Meneer Schilper, hoor. Mag ik nog even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: Een secondje.
0: Ja, hoor, meneer Van Gele.
1: Meneer Schilper, hoor.
0: Meneer Van Gele.
1: Daar ben ik weer.
0: En wat zeiden ze er binnen van?
1: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
0: Ja. En weet u het, denkt u?
1: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
0: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gele.
1: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, voor de KRO.
0: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gele. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
1: Nou, mag ik het zeggen?
0: Zegt u het maar.
1: Is het een neger uit Mozambique?
0: Uitstekend geraden.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Meneer Luistering. Gaat allemaal op je gemak zitten. Vanwege onze kopies, commandant de kop uit de Levenberg, is mee verzocht geworden maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. En nou heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen dat de Sinterklaas op de volgende wijze gevierd gaat worden. De viering zal dus vrijdagsmiddags plaatsvinden op vrijdag december de 5e. Dat is dus de 5e december, vrijdag dus. Te beginnen na de lunch en eindigen na de viering als zodanig. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze kompie bezoeken. Voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. Is dat duidelijk? Krijgen we Zwarte Piet in. Aan Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek 4 Zwarte Pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden neergezet. Dan weer luisteren, dan krijgen we het welkom, Sire Moniel. Om 14.00 uur zal de kompie bij de vlaggenmast van opgesteld geworden in Ronde van Derry. Al daar zal ons Sinterklaas als zodanig worden ontvangen door de kompiescommandant in uitgaanstenue. Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen hoornsignalen worden afgegeven geworden door 1 muzici. Richtlijnen voor de wachtcommandant. In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklaas als zodanig herkenbaar is aan 1 rode puntmuts. Gevolgd door 1 witte baard. Het geheel afgedekt geworden met scharlaken. Herstel een scharlakenmantel waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wijze is zichtbaar gebleven. Duidelijk, vragen? Geen vragen, dan krijgen we de volgende pagina. Zahamezang. Na de hoornsignalen zal een Zahamezang plaatsvinden. Van het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hiervoor zal de garotplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden. De woorden Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal evenrecht, zullen in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen worden gewijzigd geworden in Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. Want we zitten allemaal aan de versterker. Andere liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter. Zoals het lied dat al begint met de woorden makkers staakt. Duidelijk. Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden. 1 doorschijnend plastieke zak inhoudende 1 speculaaspop van beiderlei kunnen. 1 tahaipop in de rang van korporaal. En 10 ongegradueerde pepernoten. 1 suikerhart, dan wel 1 suikerbeest. In de kleuren wit, roze en steenrozen. 1 chocoladeletter bruin. Dan wel wit uitgeslagen. Voorstellende de letter I. In verband met de benarde posities van Rijksfinanciën. De I zal daarom ook zonder punt worden geleverd geworden. Vrijwilligers kunnen die punten zelf aanzuigen. Is dat duidelijk? Dan maar gaan we over tot de viering als zodanig. Na het uitgifte van de plastieke zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig. Met het daarbij behorende uitreiken van de geschenken, de surprises, als mede het uit luide borst lezen van de rijmen. Uit luide borst. Geschenken. Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse van een minimumbedrag van ten laagste 7,50 en een maximumbedrag van ten hoogste 5 gulden. Is dat duidelijk? Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstande dat geen der manschappen kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Dat kunnen we niet hebben, is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Surparises. Voor het maken van de surparises zijn bij de Fourier de volgende artikelen op afroep te verkrijgen. Een stijfsel en andere plakmiddelen. Papieren, touwen en cellotapen. Garoenenzee. Een keukenstrahoop. Een appelstrahoop. Rinsen. Luister mannen, als mede muizen en andere ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Bij het vervaardigen van de surparises zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de reismagazijnen. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen zeker gadichten worden toegevoegd geworden. Een voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen. Zint had al dagen lopen denken wat hij aan stippel, stippel, stippel zou geven. Dan wijs ik erop, mannen, dat in plaats van stippel, stippel, stippel de naam ingevuld kan worden van de persoon waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden, dan kan het rijm dus beginnen met Zint had al dagen lopen denken wat hij aan Willem van Bree zou geven. Heeft men niet Willem van Bree, maar Huips naar Heiders getrokken, dan gaat het rijm als volgt luiden. Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huips Heiders zou geven. Is dat duidelijk? Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig. Luisteren mannen, luisteren. Laat maar zeggen, Leo heb kor getrokken. Bij het loten. Geen andere gedachte mannen. Leo heeft Cor getrokken. En Leo wil Cor een balpen geven. Dan kan Leo rijmen voor Cor een pen die schrijven kan. Ja, dan weet Kees ook, het is niet ken, maar kan. Maar kan rijmt niet op pen. En dan zou je dus moeten krijgen voor Cor een pan die schrijven kan. Dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 7,50. Luisteren. Bij het rijm voor Cor een pan die schrijven kan, kan Leo wel een pen inpakken. Maar dan moet het feit dat in het pakket als zodanig geen pan, maar een pen wordt aangetroffen, als een surparise worden aangemerkt geworden. Is dat duidelijk? Daar hebben we de slotbepalingen. Een aantal mannen zal ook des avonds binnen moeten blijven, aangezien de Sinterklaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden. Voor die mannen zal er een blik wijven worden opengetrokken. Voor de overige gerechten wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden. Met in verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel erop kan blijven. Na tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezet worden geworden. Maar niet in het bijzijn van meerdere worden uitgetrokken geworden. En dan heb Kees tenslotte nog één vraag van komische aard. Wat is het verschil tussen Sinterklaas en een tevreden soldaat? Antwoord, Sinterklaas bestaat.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Welkom, heren.
1: Ja. Ajax heeft een geweldig feest gevierd, maar dat doen ze dan, vind ik weer heel dom, een klassiek concert in het Concertgebouw. En dan maken ze een hele grote fout, want ze nodigen de F-site niet uit. Nou, dan mis je de Strijkers.
2: Ja. Ja, en die F-site die houdt nogal van klassieke muziek. Ja, nou, Vivaldi, ho, Vivaldi, ho.
3: Je maakt een sfeertje, Shostakovich, zeer positief.
1: Ja, maar kijk, Wouters die... sturen ze weg, maar die kon er niks aan doen natuurlijk. Want Wouters die wist niet wat Olsen wel wist, maar dat deze week pas bekend maakte. Moet je kijken in de krant. Ajax moet echt goede spelers kopen. Ja, dat wist Wouters niet. Wouters die denkt, ik koop gewoon Maglas, Verlaat, Van Hals en ik gooi er een bal in en ik zie wel.
2: Alsjeblieft, jongens. Na de afgang van die jubileumwedstrijd, dat ze van die oude tenues droegen, van die veel te grote oude broeken. Je zag Van Bertel pas na de rust toen hij zijn broekspijp had opgerold.
0: Jongens, ik heb drie fragmenten bij me van de paus. Laten we er even naar kijken. De eerste is dat hij aankomt in Jordanië.
4: Ja. Kijk. Zou je haast hebben om je spullen op te halen? Zeg, ze erachter staan. Zou Pilar.
1: Wat een reis, hè.
2: Kijk. Hier, moet je kijken.
0: Kijk.
2: De bak, ja. Kijk, is wat? Ho, is dat een kruisje?
0: Ja.
2: Nou, als dat een kruis is, dan had Jezus wel hele korte aardjes, hoor.
1: Ja, ik vind dit meer in de naam van de vader en de zoon in Lammerhangen, jongen.
0: Ja. Jongens, oké. Okay. De aankomst in Israël.
5: Paus Johannes Paulus II landde vanmiddag op het vliegveld van Tel Aviv. Zoals gebruikelijk kuste hij de grond, maar daar hoefde hij nu niet voor te knielen.
4: Dat is toch triest, die man die kan niet eens meer bukken. Zeg. Als Mozes niet meer naar de grond komt, dan komt de grond wel naar Mozes. Ja.
1: Ik heb deze paus een keer bij Werden Dat gezien. Dan kon hij uit 12 schalen grond het juiste land proeven. Ja.
2: Sindsdien is Jos Brink in de heren.
1: Nou, die was al een tijdje in de heren.
0: Ik heb nog een aankomst.
4: Laten we doorgaan. Excuus.
0: Ik heb nog een opname van de paus. Dan komt hij aan in Bethlehem. Dat ligt dus in Palestina tegenwoordig. Hè?
5: De paus werd vanochtend in Bethlehem opgewacht met een schaal met Palestijnse aarde.
0: Kijk.
5: Het kussen van deze aarde zien de Palestijnen als een symbolische erkenning van hun eis voor hun eigen staat.
0: Maar zie je nou wat een klein beetje het is?
2: Nou, dit is alles wat de Israëliërs aan grond hebben teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, er zijn nog 26 mensen vanuit hun huis gezet. Ja. Alle grond.